0: Twee minuten, wie is er wel lijkt. En het ging aan voor een brabbelot onder. Hartelijk dank voor het festival. Linken naar de Bruus. Linken naar de Mabon.
1: Mine damer og herrer, ifra Spoonful of Blues, deres siste Live at Dexter i Danmark. Og vi skal spille Free Folk Store. Og ja, det en gammel slager altså, men den jo like god for det.